0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 6:00.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Forever 49, half 7 headlines.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Het is 7 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Rabenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
7: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
14: Dit is Forever 49.
15: 60s, 70s en 80s. Forever
7: 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: merkte het ook wel een beetje op de Nederlandse wegen. Afgelopen weekend was het best wel druk. Ook richting de Ardennen natuurlijk. Spa-Francorchamps. Heel veel wegen afgesloten waar je helemaal knetter gek van wordt. Achterstallig onderhoud, dat wisten we al de afgelopen 20 jaar. Maar ja, we hebben er allemaal naar gekeken en niks aan gedaan. Dat is wel jammer. Nu moeten we ervoor boeten. Omrijden kost ook weer extra geld. Want de benzine is ook niet goedkoop op dit moment. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Het is dag 201 van het jaar en die gaan we lekker in balans beginnen. Dat noemen we met Tears for Fears.
1: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Luister in de ochtend. Goedemorgen. Dit Don't Leave Me This Way is niet een oorspronkelijk nummer van Thelma Houston. Het nummer werd als eerste opgenomen in 1975 natuurlijk door Harold Melvin en de Blue Notes. Met als leadsong Teddy Pendergrass. En in 1976 bracht Thelma hem uit met een swingend disco versie. En het werd een wereldhit, zoals je hem zojuist hoorde hier op Forever 49. Dit is

Wilson, Mike Love. Die schreef het nummer samen. Brian Wilson wilde bewijzen dat de band ook stevige rock'n'roll hits kon maken. En niet alleen van die rustige surfnummers. Nou, dat is uiteindelijk is dat gelukt, toch? En dit was er eentje uit de jaren 60, 1964 om precies te zijn.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
2: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
21: Forever 49, 7:30 headlines.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
4: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.
14: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Lekker wakker worden in je vakantieperiode. Misschien wel op de camping, Forever 49. Op de achtergrond aan. En dan even discussiëren wie gaat de broodjes halen. Wie gaat er in de rij staan? Want daar heb je natuurlijk mee te maken op dit moment op de camping. Je hoort de muziek van Paul Young, Come Back and Stay.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, ik ga je mee terugnemen naar de jaren 60. Iconisch herkenbaar momenten uit die periode. We gaan 1961 gaan we behandelen. Tenminste, een item uit die periode. West Side Story. De filmversie van de beroemde musical ging in première en won later maar liefst 10 Oscars, waaronder die voor beste film.

You're My Best Friend, Queen. Niet geschreven door Freddie Mercury zelf, maar door de bassist John Deacon. En die gebruikte een elektrische piano in plaats van zijn gitaar. Het klonk allemaal heel warm, zoals je hebt kunnen horen. En het was van een Wurlitzer elektrische piano. Bespeeld door John Deacon zelf. En Brian May was afhankelijk niet zo'n grote fan van het instrument, maar gaf later toe dat het perfect paste bij het nummer. Nou, zo zie je maar weer. Muziek van de Police, hier op Forever 49 in de ochtend.

Je luistert in de ochtend, de eerste van de nieuwe week alweer. Maar ja, als je vakantie hebt, het zal jou een bal uitmaken. Dat maakt toch helemaal niet uit. Nee joh, lekker genieten van je vakantie. Dat zou ik ook doen. Ah, ik ben al op vakantie geweest. Neil Diamond hoorde je, Cracklin Rose, over die vakantie gesproken. De Zwarte Zaterdag die gaat weer aankomen in heel Europa. En dat zal zijn op 1 augustus, maar ook aankomend weekend. En 8 augustus kan het extreem druk zijn. Ja, de verwachte knelpunten, Route Soleil, de A6, A7. Frankrijk natuurlijk, A3, A8 in Duitsland. Dus hou daar rekening mee. Ik heb er ook wel eens in gestaan. Want ik had ervoor ook niet gekeken. Ik stond op een camping hier in Nederland. En toen was het ontzettend slecht weer. Toen dacht ik, joh, we waren met het autootje. We pakken alles in en we gaan naar Spanje rijden. Ja, daar kwam ik ook terecht in zo'n Zwarte Zaterdag. Daar zijn gewoon 24 uur in, hè. Als je alles bij elkaar optelt. Maar ja, ook druk tot de luchthavens natuurlijk de komende periode. Als we er eventjes eens even kijken hoor. We zullen er eens even één uithalen. Nou ja, Rotterdam Den Haag Airport. Oftewel Rotterdam Den Haag Airport. 4 augustus wordt daar de drukste dag verwacht. Op die dag verwachten ze 67 vluchten. En dat is ongeveer 10.500 passagiers. Ja. Het voordeel van Rotterdam Den Haag is natuurlijk dat je 2 uurtjes van tevoren aanwezig hoeft te zijn. Dus eerder hoeft niet, want dan sta je elkaar alleen maar in de weg. En over het algemeen gaat het daar een stukje makkelijker en relaxter dan, zeg maar, Rotterdam. Of Amsterdam bedoel ik. Maar ook Eindhoven. Best wel druk, maar ik heb daar ook al een aantal keren vanaf gevlogen. Vanaf Eindhoven Airport. En ik moet zeggen, dat is ook best wel relaxed eigenlijk. Maar ja. Het is eventjes voor je planning om over na te denken, mocht je nog het een en ander willen boeken of naartoe willen gaan.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: De prijsfavoriet.

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Het is 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Forever 49. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49. Celebrating
9: life. 60s, 70s en 80s.
8: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Een lekkere binnenkomer is dit. Aan het begin van de tweede uur in de ochtend. John Parr en sinds Alamo's Fire. Man in Motion. Hele goeiemorgen, maandag 20 juli.
1: Goeiemorgen.
0: Nou, over het algemeen kan ik zeggen dat ik best wel uitgerust ben. Ik hoefde afgelopen weekend niet te draaien. In tegenstelling van het weekend ervoor. Toen was ik helemaal gesloopt. En dan merk je toch wel dat je geen 20 meer bent. En dat je toch een heel ander herstel ondergaat dan zeg maar voorheen. Vroeger. Een jaartje of 15 geleden. Ja, past een beetje bij de leeftijd. En we klagen niet hoor. Het is vandaag dag 201 van het jaar. En het is een hele bekende dag. Want het is de dag van de Roze Maandag in Tilburg. De bekendste dag van de Tilburgse kermis. Ben je er wel eens geweest of niet? Ah, dat moet je echt doen. Nee, dat is echt leuk. Zo groot heb je nog nooit gezien in je leven. Dat is echt fantastisch. Met alle entertainment eromheen natuurlijk. Maar we gaan je dag in balans beginnen met Brian Ferry en Roxy Music.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: altijd. Een aantal luisteraars die nog niet weten hoe ze hun persoonlijke top 3 voor de top 449 zomereditie moeten, willen invullen. En misschien zijn dit wel van die momentjes waarvan je denkt van ja, die wil ik wel aanvragen. Die wil ik gewoon in die lijst hebben. Will to Power, Baby, I Love Your Way. Want hij gaat eraan komen, de top 449 zomereditie. We gaan hem uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. En de lijst wordt samengesteld op basis van Airplay. En natuurlijk de inzendingen van jullie allemaal, onze luisteraars. En iedereen die stemt, die maakt ook nog eens kans op een heel leuk arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En we geven daarnaast een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg. Niet te koop, dus het zijn collectors items. Stuur je persoonlijke top 3 op via de gratis te downloaden app of via onze website.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Forever 49, 60s, 70s, and 80s. Celebrating life, life forever 49. Dit is In de

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: De prijs van

0: rij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 9 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Forever 49.
1: Celebrating life.
5: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Paul Simon, Late in the Evening. Soms moet je wel even op je klokje kijken hoe laat het is 's avonds, omdat er zo lang licht is. Het wordt iedere dag wel een stukje korter licht, maar dat hebben we nog niet in de gaten, toch?
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. We gaan je mee terugnemen naar een iconisch herkenbaar moment, naar de jaren 70. Maar het is eigenlijk een moment die eigenlijk vandaag de dag nog steeds, zeg maar, geldt. De zomervakantie natuurlijk in volle gang in Nederland. En er vonden veel lokale zomerfeesten en kermissen plaats. Zoals nu bijvoorbeeld. We hadden het zojuist er al over. De Tilburgse kermis op deze roze maandag.

0: Eros Ramazzotti.
1: Ma che bello questo amore.
0: Ma che bello questo amore. Maar wat is deze liefde toch mooi, betekent dat. Het nummer is een ode aan de kracht en schoonheid van het nummer. Een thema dat vaak terugkomt in de muziek van Eros Ramazzotti, zoals we allemaal weten.

Je luistert in de ochtend. Goedemorgen. Four Tops, Bernadette. Het was natuurlijk een ontzettend leuk weekend. Tenminste, als we het over het sport hebben. Een beetje de poppenkast gekeken in Amerika natuurlijk. Maar ook hier dichtbij huis, Spa Francorchamps. Verstappen die goede zaken deed. Toch nog een derde plaats. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest uit Spa Francorchamps. En ze hadden goed weer. Dat scheelt ook wel weer. Je luistert naar Forever 49. Eric Carmen, dit is Hungry Eyes.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Het is 9 uur.
18: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
17: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.
17: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Roy Orbison, You Got It. Hij schreef het samen met Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra en Tom Petty. Hele goedemorgen, maandag 20 juli.
1: Goedemorgen.
0: Wederom op deze maandagochtend, gezelligheid kent geen tijd. Ontbijtje zit erin. We zijn aan het voorbereiden. Wat gaan we doen vandaag in onze vakantieperiode? Niet zozeer voor mij, maar voor jullie. Wat ga je allemaal doen? Hoe ga je die weken invullen? Mocht je in Nederland blijven, we hebben heel veel leuke plaatsen in Nederland. En voor iedere portemonnee is er wel wat leuks te doen in Nederland. Alleen, ja, je moet wel eventjes goed zoeken. Maar het is er zeker wel. Het is vandaag dag 201 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen. Dat doen we met Toto.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Het heerlijke stemgeluid van Barry White. Can't get enough of your love, babe. Misschien vind jij wel dat dit thuis hoort in de top 449 zomereditie die eraan gaat komen. Want deze lijst gaan we namelijk uitzenden van 10 tot en met 14 augustus. Heb jij je persoonlijke top 3 nog niet opgestuurd? Dan is dat mogelijk via de website. Of natuurlijk via onze gratis te downloaden app. Gewoon 3 van die mooie nummers waarvan jij denkt van ja, die wil ik in de lijst hebben. Misschien een leuk verhaaltje erbij, bij opmerkingen. Dat vinden wij ontzettend leuk om dat te delen met al onze luisteraars. Iedereen die stemt trouwens, je maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg. Dus heb je even een momentje, stuur die tot 3 op. En ik word er emotioneel van, hoorde je dat?
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: for 49.
1: Celebrating life.
2: You know I can be found sitting on

0: Nog geen twee minuten heb je kunnen genieten van het stemgeluid van Elvis Presley. Want in het verleden, ja, waren ze niet echt veel langer. Elvis Presley en Don't Be Cruel.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, ik ga je weer terugnemen. Iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80. Introductie van de IBM PC. Op 12 augustus 1981 lanceert IBM zijn persoonlijke computer. Misschien weet je het nog wel, model 5150. Die de standaard zette voor de moderne PC. Dan moet ik zeggen, ik had een hele goede vriend. Eigenlijk zien we elkaar niet meer. Hij is de hele andere kant op gegaan, de hele andere kant. En wij werkten toen heel veel samen. Hij ging in de jaren 80 voor IBM altijd naar Amerika, naar die computerbeurzen. En hij kwam terug op een gegeven ogenblik. En dat was volgens mij 1987, 88. En toen zei hij, Klaas, ik ga een computersysteem draaien. Waarbij zeg maar 20 cassettedecks worden aangestuurd. Zodat we een radiostation kunnen laten functioneren zonder dat er zeg maar iemand aan te pas komt. En dat gebeurde. Iedereen dacht dat we live zaten. En hij was voorloper erin, want niemand in Nederland die had dit systeem volgens mij nog. En wij hadden het wel. Echter deden we het niet in Nederland, maar we zonden toen wel uit. Ja, je kent het wel, hè. In België.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49 half 10 headlines.
18: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Welkom.
20: Het is nu tijd voor...
21: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

Michael Jackson en zijn Billie Jean. Heb je afgelopen week, ja vorige week dan zeg maar, een stukje van de documentaire gezien van Michael Jackson op de NPO? Deel 2 wordt volgens mij deze week uitgezonden. Moet je maar eens naar kijken. Zeer indrukwekkend, de carrière van Michael. Het is tijd voor de lach van de dag.

Goedemorgen en daar zijn we weer. Jeroen Smits op deze hele, hele mooie maandagochtend. Volgens mij is het de 20ste juli alweer. En gaan we richting de maand augustus. Maar eerst even op deze mooie ochtend de kleine lach op het gezicht toveren. Want daar ben ik natuurlijk voor. En vandaag neem ik jullie even mee naar een echtpaar. Dat is 50 jaar bij elkaar. Sterker nog, ze zijn 50 jaar getrouwd. Toen zegt die vrouw tegen die man, schat, dat is toch wat, 50 jaar getrouwd en we hebben nog nooit ruzie gehad. Toen zegt hij, nou schat, dat is niet helemaal waar. Toen zegt ze, wat bedoel je? Hij zei, nou, ik durfde het eigenlijk niet te zeggen.

0: lekkers uit de jaren 60, 70 en 80. Uit de jaren 70 natuurlijk. Nazareth en Love Hurts. Inmiddels aangeschoven, Hans Klein. Hans, goedemorgen. Wat vond jij van de WK-finale gisteravond?
1: Nou, Klaas, ik heb zitten genieten. Maar ik heb ook mezelf al zitten irriteren. Ja, nou ja, ik denk dat dat wel duidelijk was. Maar ik ben zo blij dat Spanje heeft gewonnen. Ik vond het even een heel mooi voetbal, vond ik het.
0: Nou, ik ben ook blij. Ik ben blij dat het afgelopen is. En jij?
1: Het is inderdaad ook wel weer mooi dat het voorbij is. Dus we gaan ook terug naar de orde van de dag. Zo dadelijk de bumperklever. Phil Bailey en Phil Collins. Easy Lover. We hebben de veiligheidswaarschuwing. Een klein classic van Chic. Jaren 70 hebben we er allemaal op gedanst met Le Freak. En in een Hansje op vakantie komen we uit bij de Supremes. You Keep Me Hanging On. Op een rustige, een hele rustig vakantieadres. Want Klaas, herken jij, weet je wat dit voor geluid is?
0: Ja, dat zijn vogeltjes.
1: Ja, vogeltjes, maar
0: ik ben bang dat je wat anders bedoelt.
1: Dit geluid.
0: Rust. Ja, ik blijf erbij. Een en al rust.
1: Klaas, dit is een adult only camping. Een kinderloze camping. En daar gaan we het ook over hebben. Waar zitten ze? En wat is er aan de hand? Want steeds meer 49ers kiezen voor zo'n camping. Dit en meer, straks, na 10 uur.
0: Ik ben benieuwd, Hans. Dankjewel. Tot straks. Dit was hem in de ochtend. De eerste van de nieuwe vakantieweek waarschijnlijk voor velen alweer. Ik wens jullie allemaal een prettige maandag. Straks natuurlijk veel plezier met Hans. We gaan eruit met die knijter van een hit uit de jaren 80. Womack & Womack, Teardrops.
2: Dit was de

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Omdat we series willen blijven bingen.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Het is 10 uur.
21: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.
0: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s. Forever
20: 49. Dit is Klein.
24: Hans Klein.
25: Bumperklever.
26: Bumperklever.

0: vanmorgen.
1: Bumperklever.
0: En we stelden natuurlijk niet zoveel voor. Ja, het is zomervakantie in alle regio's in Nederland. Dus met 45 kilometer sluiten we hem af. Maar het stelt allemaal niet zoveel voor. Het is rustig op de weg. Phil Collins horen we. En Easy Lover. En samen met Phil Bailey natuurlijk. Goedemorgen. 10 uur geweest. Jolene.

Billy Ocean, het voorbeeld van een actieve 49er. Hij is 76 jaar oud en treedt nog steeds op. Over het algemeen in het Verenigd Koninkrijk. Want ja, al daar is hij. Hij is daar niet geboren. Hij is daar naartoe verhuisd op zijn 10e jaar. Hij is geboren in Trinidad en Tobago. En is meegegaan. We horen een prachtig mooi geluid. Een rustig geluid van vogeltjes. Daar gaan we het straks over hebben. Want we gaan naar de Adult Only Camping zo dadelijk. Eerst even de veiligheidswaarschuwing van de Milka Biscoff. 90 gram, dat is zo'n chocolade. Reep, nou nee, het is eigenlijk meer een soort chocoladekoek. Die is alleen verkocht bij de Volmar. Er zit hazelnoot in en dat staat niet op het etiket. Een beetje, ja, dat zijn de gebrekkige etiketten in ieder geval. Zijn uitsluitend verkocht bij de Volmar. Heb je geen allergie? Geen probleem. Gewoon lekker opeten. De etiketten zijn wat rommelig, maar dat maakt voor de rest niet uit. Onderweg een klein classic van Chic. Jaren 70, Le Freak. Bon Jovi heb ik voor je klaarstaan. Paul McCartney en Frankie Valli komt er zo aan. Eerst Tina Turner en het prachtige Private Dancer.

0: Ze stonden op 386 in de top 449 lente-editie. Frankie Valli en Grease en John Travolta en Olivia Newton-John stonden op nummer 2 in de top 449 lente-editie met You're the One That I Want. Ja, stuur nog even jouw favoriete 3 hits naar ons op. Van 10 tot en met 14 augustus hoor je hier de top 449 zomereditie. En deze keer heb je ook invloed op de lijst. We gaan de lijst namelijk samenstellen op basis van Airplay op Forever 49 Radio en de favoriete platen van onze luisteraars. Dus stuur in en je maakt dan ook eens kans op een van de Forever 49 merchandise pakketten of een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Kijk op onze site of in onze gratis Forever 49 Radio app. Je vindt alle informatie bij de winacties.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Effenbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
6: Maak er een pot.

0: die het een tikje anders doet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Vanmiddag houden we hetzelfde weertype. Het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden, tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Er staat weinig wind en er valt geen neerslag. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Celebrating life.

0: Hansie op vakantie.
1: Op vakantie ontdekten we ooit een camping waar kinderen niet waren toegestaan. Een camping speciaal voor volwassenen. Geen reddende kinderen rond de tent, geen bommetjes in het zwembad en geen animatieteam dat om 9 uur 's ochtends al door de luidsprekers galde. Dat is eigenlijk precies wat veel 49ers af en toe nodig hebben. Gewoon een boek, een kop koffie, een goed glas wijn en eindelijk eens echt uitrusten. Toen we na een week naar huis reden, merkte ik dat ik eigenlijk nog niet helemaal weg wilde. Ik bleef nog een beetje aan dat vakantiegevoel hangen. En dat bracht me vanzelf bij You Keep Me Hanging On van de Supremes. Want sommige vakanties zijn zo ontspannen dat je het liefst nog een weekje blijft. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
0: Hansie.

groepje Wax uit de jaren 80. Pop-rock duo. Right Between the Eyes. Zo, gaan we die tijd nog snel. Bijna 11 uur, zo dadelijk het Forever 49 radio nieuws.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
7: en zit!
6: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Ja, nee, ben al weg!
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Bij Euro G

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en

Ik heb net samen met Klaas van het Hof even de weekendinzettingen doorgespit. Wat de top 449 betreft. En ik vond het berichtje van Jolanda uit Goes. Het zegt hallo, ik heb mijn persoonlijke top 3 voor de top 449 ingevuld. Mijn nummer 1 is zonder twijfel Roxette. Met de look, want zodra ik de eerste gitaar even hoor, gaat de radio automatisch harder. Ik ben benieuwd hoe hoog je eindigt in de top 449. Nou, daar zijn we ook benieuwd naar. We zijn nog aan het samenstellen, dus jouw top 3 is welkom. We gaan het zien. Vanaf 10 augustus wordt hij uitgezonden hier bij Forever 49.

Het is misschien een uitdrukking die niet elke 49er zal kennen. Hij is compleet grijs gedraaid hier bij Forever 49. Dus we zijn overgeschakeld op de digitale versie van The Babies. And Every Time I Think of You. Onderweg de Beach Boys. We gaan het straks hebben over Beach Boys Best. Eerst Barry Manilow.

Beach Boys en Help Me Run Now. Groot nieuws, 19 december van dit jaar geeft de Beach Boys best een uniek concert in de Ziggo Dome. Dat doen ze samen met de Metropool Orkest. Geïnspireerd door eerdere orkestrale samenwerkingen van de Beach Boys wordt er speciaal voor deze avond nieuwe arrangementen gemaakt. Met 50 orkestmuzikanten en de grote Beach Boys hits belooft het een eenmalige show te worden die daarna niet meer in deze vorm te zien zal zijn. Kijk maar even op beachboysbest.nl, de Beach Boys Best en het Metropool Orkest in de Ziggo Dome.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak. Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: 20 verfzaken.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file tussen de Duitse grens en Duiven, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 4, met daar ruim een kwartier op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verder staat de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

Music. We kregen een berichtje binnen van Lotte en Eva. Die zeggen, Richard de Vries uit Zoutelanden is vanaf vandaag Forever 49. Geboren 20 juli 1976, dus heeft de 50-jarige leeftijd bereikt. En dat kan maar één plaats zijn die Richard mooi vindt. Die houdt namelijk van reggae. Jimmy Cliff graag. Nou, dat is niet de bedoeling dat we elke keer een plaat afvragen.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan

Als je dit bewust hebt meegemaakt dat deze band uitkwam, ergens in 1972... ja, dan zit je nu wel tegen je pensioen aan, hoor, denk ik zomaar als voordienaar. Doei Brothers, horen we, en listen to the music. Zo, we gaan eventjes een kleine pauze.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
7: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en 80s.

Lekker aan de lunch. Het is wel rustig, moet ik zeggen. Dus ook hier bij Forever 49 is het komkommertijd in de lunch. Zo dadelijk even aandacht voor de Nederlandse spoorwegen, want er is nogal wat aan de hand tussen Rotterdam en Zwijndrecht en Breda.

0: Weet je hoe je dat in het Zweeds zegt? Wrap your arms around me.
1: Leg dina armar rond me.
0: Dat klinkt toch heel aannemelijk allemaal. Het lijkt heel moeilijk, maar het is niet zo ingewikkeld hoor, het Zweeds. Ik ben een beetje op het Zweedse les, want ik wil binnenkort met de trein naar Zweden dus vandaan. Over de trein gesproken, er zijn werkzaamheden Rotterdam, Zwijndrecht, Breda, de HSL. Vanaf morgen tot en met 24 juli ja, gaat het helemaal plat daar. Rijden geen treinen en worden bussen ingezet. Nou ja, kijk goed uit. Behoorlijk.

0: Ik had even een kleine discussie met Harold Bos. Die komt er binnen. We zijn eruit. Dit was de grootste hit voor Neil Diamond. We gaan het even hebben over de steeds meer in opkomst komende Adults Only Camping. Steeds meer 49ers kiezen tijdens hun vakantie voor een camping waar één ding nadrukkelijk ontbreekt. En dat zijn de kinderen. Geen animatieteam dat 's morgens vroeg met een luidspreker over het terrein trekt. Geen opblaaskrokodil in het zwembad. En geen voetbal dat precies tegen jouw caravan belandt. Op deze campings draait het vooral om rust, ruimte en natuur. De plaatsen zijn vaak wat ruimer. De voorzieningen zijn afgestemd op volwassenen. En in plaats van een kinderdisco is er hooguit een wijnproeverij, een gezamenlijke barbecue en een rustige fietsroute. Ook buiten Nederland groeit het aanbod. In Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal verschijnen steeds meer kleinschalige campings, speciaal voor volwassenen. In Groot-Brittannië is het concept zelfs al populair dat sommige campingorganisaties extra kinderloze locaties hebben geopend. Het zijn echt niet alleen gepensioneerden die ervoor kiezen, ook stellen zonder kinderen, alleenreizenden en ouders die zelf even willen bijkomen, zoeken bewust zo'n rustige plek op. Klinkt misschien een beetje ongezellig, een camping zonder kinderen, maar steeds meer 49ers vinden het juist de ideale vakantie. Overdag een boek, 's avonds een glaasje wijn en 's morgens alleen wakker worden van de vogels. En natuurlijk...
1: Oh, de Forever 49 ochtendshow.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu een half uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

The Alabasters Project en Don't Dance With Me, 60s, 70s en 80s. En zo nu en dan een klein classic. Hier zijn Bachman, Turner en Overdrive.

Paul Bos komt net in de studio binnen. Zeg, moeten we het nog over voetbal hebben? Laten we dat maar niet doen. De droom van Argentinië is voorbij. Fleetwood Mac and Dreams. Heel toepasselijk eigenlijk. Het laatste nieuws. Fred Rutten, adviseur bij NEC, die stopt. Die vertrekt na 5 jaar. Dat is het laatste nieuws. Dan ben je in ieder geval weer op de hoogte van het voetbalnieuws. Dit was het. Elvis Presley op de radio. En de Moody Blue.

0: zwart-wit. Het is bijna 1 uur.
1: Dit was Klein op Forever 49.
2: Wat vonden jullie ervan?
0: De maandag, de week beginnen, valt niet altijd mee. Ja, zeg het maar, wat vond je ervan?
3: Het was echt een bevalling, maar het heeft wel een leuk kind opgeleverd, volgens mij.
1: Dat is mooi, zeg. Fijne dag.
0: Ja, zo is dat.
1: Celebrate life.
0: Harold Bosch komt eraan.
1: Tot de volgende keer.
0: En tot morgenochtend.
1: Forever 49.
0: We gaan hotten tot een...

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Het is 1 uur.
25: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu een half uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49. Hotte, hotte.

Ik krijg hier altijd zoveel energie van deze plaat. Het is een van de allereerste platen die ik mocht draaien in een discotheek voor een volle dansvloer. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough op deze maandag. Ja, ik ben het zomergevoel even kwijt. Ja, het is niet best vandaag, hè? Nee. Ja, het is wel droog, dat wel. 20 graden hier lokaal, maar ten opzichte van vorige week. Ik vind het maar koud, dus ik heb de oude maandag song er even bij.

maandag. Ah, jongens, lekker rustig aan opstarten die week. Het was wel een bewogen weekend. Ik wil het zo meteen even gaan hebben over dat optreden van Zoë Liefrij in de Kuip afgelopen zaterdag. Oi, oi.

wordt toch altijd een beetje uit balans gebracht door die Beatles. Zang op de ene oor en al die instrumenten op je andere oor. Maar goed, het was wel een lekker liedje. Dat dan weer wel. All My Loving van de Beatles dus. Ja, afgelopen zaterdag, lieve mensen, in de Kuip in Rotterdam. Daar was het Feyenoord Festival. De aftrap van het nieuwe seizoen, de presentatie van de nieuwe spelers en heel veel artiesten die erbij komen kijken. Zoals ook Zoë Live. Kent u wel, die zangeres in Nederland. Ja, en zij had de eer om het hand-in-hand kameraden te mogen gaan zingen. Alleen, één ding was wel vervelend. Zonder autocue kon ze de tekst niet. En de autocue viel uit. En toen moest ze stoppen met zingen. Ja, dat was een blamage. Neem een voorbeeld aan van Madonna, jongens. Want die doet gewoon lekker playbacken tijdens de halftime.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
17: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.
24: Elke maand weer.

0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

ook zo zijn aandeel in. En de Two Hearts hier op deze maandagmiddag. Ja, jongens, ik stapte vanochtend de voordeur uit in mijn korte broek en mijn t-shirt. En dat was wel een gevalletje van... Ik had echt het idee van, het is toch zomer, maar even teruggegaan. Lange broek en hoodie aan, jongens. Ja, dan mocht je het er niet mee eens zijn, weet je wat. It's my life, hè.

0: Sound, jongens, de Bee Gees en Tragedy of Forever 49. En weet je wat er binnenkort ook is hier bij Forever 49? De top 449 zomereditie die gaat plaatsvinden van 10 tot en met 14 augustus. En ook deze week vragen we jouw medewerking. Kijk eens eventjes bij de winacties op de site of in de radio-app. En ga dan naar de button top 449. Laat daar jouw favoriete top 3 achter. Plaatjes die je heel graag terug zou willen horen in de top 449. En als jij dat doet, dan maak jij kans op prijzen. Zoals er zijn bijvoorbeeld een vierpersoons arrangement bij Mooie Boel. En dat bestaat uit de spel naar keuze, Jeu de Boel, karaoke of shuffleboard. Of win een van de Forever 49 radio merchandise pakketten. Ga naar de winacties.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: Forever 49. Tot een 1 tot 3. Harald Bos.
3: Lekker man.

rekken en strekken even onderuit gezakt. Luister naar Billy Joel en She's Always a Woman to Me op deze maandagmiddag, jongens. Ja, het is wel een langzaamaan vandaag, hoor. Dus ik zit even te kijken op de inhaakkalender wat allemaal te doen is in het kader van speciale thema's. Het is vandaag de dag van het schaken op 20 juli. Ah, dat is een tijd geleden, zeg, dat ik dat spelletje gedaan heb. Ik weet wel dat ik ooit eens de herdersmat uit mijn hoofd heb geleerd, maar long time ago dat ik dat spelletje gespeeld heb. Hoveniersmaandag is het vandaag, dus mocht de hovenier langskomen, dus geef hem even wat extra aandacht. En natuurlijk vandaag roze maandag. En dat speelt zich af op de Tilburgse kermis.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Moelenmilk, the moo you can't resist.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Het is 2:00.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Madjar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. En in Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan al bewegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Forever 49.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
15: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.

0: schuiven. Als het allemaal lukt door het verkeer. Maar ja, goed, het is vakantie. Zal wel geen verkeer zijn nu. Dus ik was bezig met de 4 over 4. En dan kijk je op de klok en dan wil je zeggen in de uitzending dat het 4 over 2 is. En wat zeg je dan? Dat het 4 over 4 is.
1: Je was een beetje dom.
0: Ja.
1: Je was een beetje dom.
0: Ja. En daardoor kwam ik een klein beetje in tijdnood. Maar heb ik de emoties niet kunnen laten horen. Maar

Ja, vanaf deze week is het midden van Nederland ook toe aan een zomervakantie. En ik kan me voorstellen dat je nu in de auto zit richting La Douce France. En deze plaat wordt en al helemaal lekker in vakantiesfeer komt. Met Julien Clerc op de radio. Sion Chantin, ja. Wel een beetje pech natuurlijk, hè. Noord en Zuid, die hebben echt wel een goede zomerse week. Ja, Noord 2 zomerse weken, Zuid 1 zomerse week. En nou is midden aan de beurt en nou gaan de temperaturen heel hard naar beneden. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het is wel droog, hè. Dus, maar ja, niet heel erg zomers.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Forever 49.
3: Celebrating life.

0: Ja, weet je, als je meegedaan hebt met je favoriete top 3, dan kan je een mooi arrangement winnen bij een mooie boel. En als je daar naartoe gaat, kan je voor karaoke kiezen. En dan kan je ook dit liedje gaan zingen uit volle borst. Bon Jovi, Living on a Prayer. Oh, is die lekker zeg. Ja, ja, jongens. Hey, afgelopen nacht in Buenos Aires, daar ging het helemaal goed, hè? Ja, de bevolking in Argentinië heeft zich precies net zo gedragen als die 11 spelers op de grasmat. Vrij agressief. Weet je waar ze wel een feestje aan het vieren waren? Ja, precies hier.
1: Tras aan de Costa del Sol.
0: Ja, nou niet alleen daar, hoor, maar ook in Madrid en alle hoeken en de gaten van Spanje, daar was het feest. En ik ben zo blij dat het zo is afgelopen, jongens. Want wat een idioten zijn dat, zeggen die Argentijnen. Er was nou niet echt een mooie reclame voor voetbal. Argentinië dan. Spanje wel, dus bij deze wil ik ze feliciteren.

0: Vandaag zit hij met mijn hoodie aan. California Girls. Hoorde je hier nog Forever 49.
1: Vanmiddag tussen 4 en 7.
2: Tussen 4 en 7
1: is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
0: Ja, jij dacht dat ik een grapje maakte, hè, vriend?
3: Ja.
0: Oh, wacht even. Ik ga even een beschuifje openzetten. Praat makkelijker.
3: Testing, testing. One, two. Ja, maar ja, inderdaad. Ik kwam binnen. Ik dacht, hij heeft hem echt aan. Maar zo koud is het toch niet, vriend?
0: Ik vond me gewoon...
3: Ik heb een dikke hoodie aan hier.
0: Ja, ik heb het koud, jongen.
3: Pablo de Igel... hoe heet die? Nou ja, weet ik wel. De pinguïn. Ken je die niet?
0: Oh, nee, stop maar.
3: Die heeft het in ieder geval altijd koud.
0: Laten we het maar over muziek hebben.
3: Ja, over muziek hebben. Nou ja, daar ga ik in ieder geval zat van draaien. Zoals jij ook hebt gedaan. Straks van 4 tot 7 rijk weer gezellig mee met iedereen die zijn werkdagje achter de rug heeft. Of die gewoon lekker thuis het eten staat klaar te maken waar je maar zin in hebt. Ik ga veel muziek draaien. Het is maandag, dus we hebben ook muziek van Bart Smit. Die heeft een heerlijke zomerse vrolijke plaat in de hit van Smit. Jeroen heeft een verse mop voor ons. Ik ga natuurlijk met Rick bellen, Rick Keller. Want we hebben net weer een Formule 1 weekend achter de rug in België.
0: Ik heb gekeken, joh. Het was best een goede race om te zien.
3: Heb je hem live gekeken op België? Ja. Want dat kon, hè?
0: Nou, niet live op België, maar wel live.
3: Oh. Ja, want normaal moet je natuurlijk daar altijd weer abonnementen voor hebben en zo. Maar, ja, maar nu kon je op België gewoon...
0: Ik heb vrienden met abonnementen. Dus.
3: Ik vond het commentaar echt zo bizar suf op de Vlaamse televisie. Was niet om naar te luisteren.
0: Maar dat vind ik op de Nederlandse Viaplay trouwens ook.
3: Ja, dus, ja. Maar dat is al vele malen energieker. Maar, en dan denk ik aan mijn vriend Rick Keller. Die laat hele tribunes opstaan.
0: Ik heb zelf thuis de start van de race gezien. En die werd door de Engelse zender Sky Sport. En dat is wel een stuk enthousiaster.
3: Ja, zo moet het, ja. Nou ja, daar ga ik in ieder geval Rick over bellen en over de race zelf natuurlijk. En ik heb weer een plaatje achter tevoren gekeerd. Het is de vierde na vieren, maar dan de echte. Want jij had het er net ook al helemaal in de war over. Ik ben benieuwd of mensen deze herkennen.
0: We gaan eens even luisteren. Daar komt ie. Er zit wel een hoogtepunt in die plaat. Die
3: aan het einde hoor je het wel een beetje. Terwijl het is eigenlijk het begin, want het was achteruit. Nou ja, als iemand het denkt te weten, stuur even een WhatsAppje naar de studio 0-3x8-449-449.
0: Ja, laat het maar weten, jongens. We gaan zo meteen nog even een playback showtje doen met Madonna. Maar eerst moet ik even mijn grote vriend aankondigen. Want hij staat hier naast me. En hij wil het zo meteen overnemen. En hij is Pierre van der Stapper. Ook voor Pierre is het maandag en wil hij de nieuwe week aangevangen. Dus let's go, vriend. De stoel is warm, ga lekker zitten. Veel plezier met driekwart en wat mij betreft tot morgen.
4: Tot

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
12: Odido. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
17: Het is 3:00.
18: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. En de schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Madzsar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
20: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en 80s.

0: misselijk in de hoofdrol in deze Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Jefferson Airplane, Jefferson Starship. In ieder geval dit nummer, het geschreven door Albert Hammond. En geproduceerd door Narda Michael Walden.
1: Drie kwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in twee op deze maandag net even na Hotten Totten. Het is een speciale maandag, want het is de roze maandag op de kermis in Tilburg. En het is Hoveniersmaandag. En dit is George Michael met Faith.

70's en 80's en ABBA met Honey Honey. Lekker vrolijk op maandag in drie kwart. En natuurlijk hebben we vandaag ook weer een stelling. Als je Viagra in een bloemenvaas gooit, blijven je bloemen een week langer overeind staan. Is dat waar of niet waar? Nog maar een keer. Als je Viagra in een bloemenvaas gooit, blijven je bloemen een week langer overeind staan. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu Human van de Human League.

Love. Hij komt er weer aan, 10 tot en met 14 augustus. De top 449 zomereditie. En jouw top 3 telt mee voor die lijst. Stuur jouw top 3 in. Het kan via de site of via de app. En tot en met 31 juli jouw favoriete hits uit de jaren 60, 70 of 80. Wat kan je winnen als je de top 3 instuurt? Een arrangement voor 4 personen. En een Forever 49 radio merchandise pakket. Dus...

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Vicento. Misschien heb ik het een keer eerder gezegd, maar ik mag deze plaat niet meer meezingen in de auto. Terug in de tijd met de kleine tijdmachine, 1982. Shoot That Poison Arrow, zong Martin Fry van de ABC. En dat was een dikke hit. Hij haalde de inspiratie uit een film van Francis Ford Coppola, One From The Heart, en liet Trevor Horn het produceren. Een dikke hit dus voor ABC, 1982.

En iedereen zingt het mee. En dit Sweet Caroline van Neil Diamond. En dan de stelling nog maar een keer. Als je Viagra in een bloemenvaas gooit, blijven je bloemen een week langer overeind staan. Is dat nou waar of niet waar? Zometeen het antwoord. Nu Roxy Music.

Een serieus verhaal in een vrolijk lied. Don't Go Wrecking My Heart, Elton John en Kiki Dee. En dan onze stelling van vandaag. Als je Viagra in de bloemenvaas gooit, blijven je bloemen een week langer overeind staan. Is dat waar of niet waar? Ja, we weten allemaal wat Viagra doet. Maar klopt dat nou ook bij snijbloemen in een bloemenvaas? Ja, het klopt. Het is waar. Wetenschappelijk onderzoek uit 1999 heeft aangetoond dat de werkzame stof sildenafil het verouderingsproces van planten vertraagt. De stelling was waar. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. Ik ben er morgen weer. Tot morgen.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini-rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Het is 4 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49.
14: Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord... waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
12: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 1 kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
16: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de middag.

0: is om nog eens naartoe te gaan. Maar mijn lijstje is lang met bestemmingen die ik allemaal nog wel een keer zou willen bezoeken. 4:06 is het.
1: It's Ronnie in the afternoon.
0: Ja, het signaal.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En we kunnen weer lekker beginnen aan de return naar huis als je een werkdag achter de rug hebt. De eerste werkdag van de week. Ja, en die zit er dus ook alweer bijna op. Of misschien al lang, hè. Dat kan ook. Of misschien heb je wel helemaal niet gewerkt. Dat is natuurlijk nog lekkerder. En we zijn afgekoeld, hè. Nou, en Sinterklaas zal blij zijn, hè. Ja, Spanje is wereldkampioen. Ja, en een voetbalwedstrijd en een halftime show. Hoe vond jij dat? Ja, ik heb gemixte dingen daarover gehoord in ieder geval. Het is maandag, dus dit uur nog bel ik met Bart Smit voor een hit van Smit. Hij heeft een hele zomerse plaat uitgezocht en over platen gesproken. De vierde die je kan draaien na vieren, die keer ik altijd even achterstevoren. Alsof je in je achteruitkijkspiegeltje kijkt en die plaat al aan hoort komen. Maar dan klinkt die dus zo. Wat een kreet. Ja, ik denk dat het wel te horen was, toch? Maar goed, denk jij te weten wat het is? Stuur mij even een WhatsAppje. Vind ik leuk. 0-3x8-449-449. En stamp even lekker mee met Queen nu.

Night Sell, I'll Be There. Uit 1975 van Gloria Gaynor. Grote hits, grote namen hier op Forever 49. Zoals ook Tina Turner bijvoorbeeld. Na het enorme succes van What's Love Got To Do With It was ze halverwege de jaren 80 echt niet meer weg te denken uit de hitlijsten. En in 1985 speelde ze ook nog een hoofdrol in de film Mad Max Beyond Thunderdome. En voor die film namen ze We Don't Need Another Hero op. Het nummer gaat over een wereld na een grote ramp, waarin mensen zich afvragen of we wel een nieuwe held nodig hebben. Of dat het misschien tijd is om zelf een nieuwe toekomst op te bouwen. Dat is eigenlijk een boodschap die los van die film nog altijd wel aanspreekt, hè?

0: bang voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: promodeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
13: Forever 49 half 5 headlines.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's forever.

0: Magic van de jongens uit Engeland met hun bandje America. Ja, dat is wonderlijk toch? You can do magic. Nou, alle muzikanten doen magic, hè. Met wat klanken en ritmes weten ze toch mooi onze harten te raken. Als dat geen magic is.
1: Ron in de middag.
2: Op Forever 49.

0: zo mooi. Ik blijf er altijd kippenvel van krijgen. En zijn adviezen. Nou ja, hij heeft het hier over zijn eigen vader. Die dan al overleden was. En dat hij daarna pas bedacht dat hij nogal wat dingen had willen zeggen. En zijn advies. Doe het dus terwijl iemand nog leeft. Ga niet wachten en daarna spijt krijgen. Prachtig. Nou, over prachtig gesproken. Prachtige verhalen horen wij altijd van mijn goede vriend Bart Smit. Die nu aan de lijn is. Bart, goedemiddag weer.
1: Ron, goedemiddag.
0: Trouwens, het plaatje achteruit net, die had jij zoals velen ook wel goed. Het was goed te horen, hè, dat het Sledgehammer was.
1: Ja, zeker aan het eind natuurlijk, die hoge uithaal. Ja, dat is niet dan al te moeilijk.
0: Nee, precies. En eigenlijk was dat het begin. Dat is altijd met dingen achteruit natuurlijk. Nou ja. Hey, je hebt een hele zomerse, lekkere, vrolijke plaat voor vandaag.
1: Ja, heerlijk. Alles als eerste vandaag een happy birthday gewenst aan muzikanten Kim Carnes en ook Carlos Santana. Maar voor nog meer vrolijke noten gaan we vandaag van het tropische Trinidad en Tobago naar de chique kleermakerstraat Savile Row in Londen.
0: Ik ben zo benieuwd.
2: Hoe het zit achter de hit? De hit?
0: Heerlijk, op maandag en op woensdag duiken we iets meer het diepe in met het verhaal achter de plaat, verteld door Bart Smit, net als nu.
1: Ja, Ron, voor de hit van vandaag starten we in het plaatsje Faisabad op het eiland Trinidad. Als daar op 21 januari 1950 Leslie Sebastian Charles wordt geboren. Op 10-jarige leeftijd verhuist hij met zijn ouders naar Engeland. Uit een muzikale familie afkomstig streeft Charles ernaar om een professioneel zanger te worden. Nou, om in de avond in clubs op te kunnen treden, begint hij overdag een opleiding en werkt al snel als volleerd kleermaker in de deftige straat Savile Row in Mayfair, Londen. Nou, een vrouwelijke collega bij de kleermaker die had haar piano te koop staan voor 23 pond. Die Leslie overigens helemaal niet had. Maar hij kon het lenen van zijn baas en sleepte met een vriend de piano naar boven naar zijn appartement drie hoog achter. Nou, hij begon zichzelf piano te leren en begon zijn eerste nummers te schrijven. Om overdag te kunnen blijven schrijven en ook nog 's avonds op te treden, veranderde hij van baan en ging in de nachtdienst werken in de lokale Ford-fabriek. Nou, onder zijn eigen naam, Les Charles, bracht hij twee plaatjes uit zonder veel succes. Maar hij werd daardoor wel aangesproken door een producer tijdens een optreden in de bekende Marquee Club en mocht bij een platenlabel tekenen. Nou, Les Charles vond men wat oudbollig als artiestennaam en onze muziekvriend dacht aan zijn voetbalclub in zijn jeugd op Trinidad, genaamd Ocean's 11. Voilà, Leslie Charles werd het, ja, Billy Ocean. Nou, die kent een hele generatie Billy Ocean uiteraard van zijn string van pophits tussen 1984 en 1988. Met onder andere Caribbean Queen, Suddenly When the Going Gets Tough, nou nog veel meer. Maar een muziekgeneratie eerder had men echter kunnen kennismaken met Ocean door twee dikke hits. Eén in 1977, Red Light Spells Danger. En 10 maanden daarvoor in 1976, zijn grote doorbraak en hit van vandaag. Deze twee hits waren nog in de R&B Motown-stijl, waar Ocean een groot liefhebber van was. Nou, afsluitend, dat Ocean zeer geïnspireerd was door Motown, gaf hij ook direct grif toe. Als je goed naar de melodie van de hit van vandaag luistert, hoor je zeker ook de Four Tops terug met hun 1965 hit I Can't Help Myself, a.k.a. Sugar Pie Honey Bunch. Nou, Billy Ocean zingt over, zoals Hall & Oates dat later noemde, een man-eater. Hij wordt in de steek gelaten door een vrouw die alleen de aandacht van andere mannen zoekt en doet een wanhopige poging om haar toch terug te winnen zingend Baby, love really hurts without you.
2: De hit van Smit.

Summer in the City. Nou, ik denk dat het in het dorp er net zo zomer is. Al wel te lekker afgekoeld dus natuurlijk. Ik ben ook wel een zomerliefhebber. Geboren ook in de zomer. Oh, trouwens ook in het jaartal waarin deze plaat werd uitgebracht. Ja, mag je zelf uitzoeken wanneer dat was. Ik ben wel een 49er, ja, dat is wel duidelijk.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Lekker toch?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is 5:00.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
6: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
8: Dit is Ron in de middag.

Katrina en de Waves met haastige vrolijkheid op de radio. Ja, haastig klinkt nog, maar zo leuk. En die vrolijkheid is logisch, hè. Het is het einde van de werkdag. Het is inmiddels zelfs weer 6:05 geworden. Kan je al naar huis? Dan zou ik het maar doen als ik jou was. Lekker instappen en wegwezen. En ik ga proberen je blij te maken zo onderweg met lekker veel muziek.

0: Thank you. Ja, Elvis Presley has left the building. En er is trouwens ook weer net iemand binnengekomen. Die gaat ons aan het lachen maken. Jeroen! Ja, ja,
1: ja. Moppen topper! Goedemiddag en fijn dat ik weer even onderdeel mag uitmaken van deze prachtige middagshow. Jeroen Smits hier met een wat lange mop, dus ik ga snel beginnen. Want er is een vrouw die wil een papegaai. Want haar man die is helemaal gek voor papegaaien. En dus gaan naar de dierenzaak en ze is een prachtige papegaai. En praat als een malle en dit, dat, zo, zo. Dus ze zegt, ja, ik wil graag die papegaai kopen. Zegt die man, ja, neem maar mee. Ze zegt, neem maar mee. Hij zei, ja, die kost niks. Dus ze kost niks. Waarom is dat? Nou, zegt hij, ik zal het maar gelijk vertellen. Deze papegaai heeft jarenlang in een bordeel gestaan. En ik weet niet, we hoeven er niks voor te hebben. Een beetje een rare papegaai. Nou, zegt ze, ik vind het prima. Hij zegt, wat je moet doen thuis, dan zet hem even neer. Doe doekie eroverheen. En 24 uur acclimatiseren, trek je doekie eraf. En dan hoop ik dat het goed gaat. Dus die vrouw die denkt, nou prima, dus voor zijn verjaardag. Dus die zet ze die papegaai neer in de hoek met een doekje eroverheen. En de andere dag is die man jarig, dus zij ochtends vroeg trekt die doek eraf. Toen kijkt die papegaai in het rond, zegt hij, zo hebben we verbouwd. Nou, toen kwamen die dochters naar beneden in een nachtjepot. Toen zegt hij, ah, daar komen de meisjes. Toen dacht ze, ah, wat is dit? En toen kwam die kerel naar beneden en zegt, hé, hey, eindelijk een bekend gezicht.
0: Ja, hoor. Jeroen Smits. Dankjewel, kerel.
1: De mazzel.
0: Hoi, hoi. En nu, mijn held, David Bowie.

0: Ja.
1: James Brown en I Feel Good. Ja, ik ook hoor. Het is eigenlijk gewoon een liedje, een liefdesliedje. Hè? Ik voel me goed, want ik heb jou. Ja. En sommige liefdesliedjes die lijken nooit uit de tijd te raken. Dit is ook zo'n liefdesliedje. Heaven van Bryan Adams. Het nummer verscheen eerst op de soundtrack van de film A Night in Heaven. Maar het werd pas echt een wereldhit toen het een paar jaar later opnieuw als single uitkwam. En het is een ode aan een liefde die alle stormen heeft doorstaan. Geen ingewikkeld verhaal, maar gewoon het simpele besef dat die ene persoon de goede is.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Ja? Echt serieus?
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49, 5:30 headlines.
24: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9 uur worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
0: Celebrating life.

wat vies is dat. Dus ook als je nu ergens in je file zit, ja, oké, dan kan je niet de pas erin houden. Dan moet je wat rustig eraan doen, maar volhouden. Uiteindelijk kom je thuis. Zo is het dan ook weer. 6:07, met een paar veel eisende zusjes nu op de radio. De Pointer Sisters. Ja, als je hun liefde wil, dat kan hoor, dat kan. Maar springen zal je.

0: kwam zomaar binnen struikelen. Stumbling in. Ja, het origineel is toch het leukste. Laten we eerlijk zijn. Er kwam een hele leuke nieuwe versie vanuit. Al veel jaren geleden, maar dit is toch wel de leukste. Misschien moet hij wel in de top 449. Ja! Stuur nog even je favoriete 3 hits naar ons. Want van 10 tot 14 augustus hoor je hem weer hier. De top 449. Dit keer de zomereditie. En deze keer heb je ook invloed op die lijst. We gaan die lijst namelijk samenstellen op basis van de airplay op Forever 49 Radio. En de favoriete platen van onze luisteraars. Dus stuur die dan wel even in. Hè? En dan maak je ook nog eens kans op een van de Forever 49 merchandise pakketten. Het is heel leuk, daar zitten die kleine ronde onderzettertjes in. Die zijn van rubber, maar ze zien eruit als een heel klein LP'tje. Die zijn geweldig om te hebben. Er zit natuurlijk meer in zo'n pakket, maar... En dan hebben we nog, iedere vrijdag deze maand, geven we even een arrangement voor 4 personen weg bij Mooie Boel. Daar kun je met z'n vieren wat leuke spellen gaan doen, drankje drinken. Is hartstikke gezellig. Nou, kijk maar gewoon even op onze site. Of in onze gratis Forever 49 Radio app natuurlijk. En kijk dan bij de winacties. Stuur hem in, jouw favoriete 3 hits. En misschien staan jouw hits dan ook wel hoog in de lijst. Je weet het natuurlijk nooit, hè?
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: revival of CCR voor de liefhebbers. Have you ever seen the rain? Nou, een tijdje al niet meer eigenlijk. Mag s'nachts af en toe wel een beetje regen. Goed voor de natuur, hè? Dit zijn Billy Vera en de Beaters.
1: What did you think I would do at this moment?

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly-and-cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie.
21: En om jou vast op weg te helpen?
20: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Het is 6 uur.
24: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n €1,5 miljoen per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandebzeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde er een kwartier langer over.
19: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s, and 80s.
25: Forever 49.
26: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
27: Dit is Ron in de middag.

49ers. Iedereen die vanaf 49 gestopt is met tellen. Want joh, leeftijd is maar een getal, hè. Zometeen ga ik even bellen met Rick Keller, autosportverslaggever en goede vriend overigens ook. Want ja, afgelopen weekend werd er op Spa gereden. Ik ben benieuwd wat hem is opgevallen daar. Nu, de Doobie Brothers.

0: Nou, die 88 toetsen van die oude piano van Diana Ross doet het nog prima, hè? Swingt de pan uit. Maar goed, van die 88 toetsen... Even heel wat anders. Ja, afgelopen weekend werd er heel dicht bij huis geraced. Want de Formule 1 was in België, Spa. En ik keek de race bij de VRT. Want we konden daar gewoon kijken. Zonder dat je een abonnement of wat dan ook moet hebben. Maar ja, nou wil ik geen Belgen bashen. Maar het commentaar was echt... Ja, ik had het gevoel dat ik naar de koetstocht op Prinsjesdag zat te kijken. En op Viaplay is het al beter. Maar de Engelsen, ja, die maken er wat van. En wie er ook wat van maakt, is deze kerel.
1: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, eigenlijk moeten verplicht mensen zoals jij het verslag doen bij wedstrijden. Rick, goedemiddag trouwens.

0: die dan ineens langskomen. Ja. En dan zei hij van, ja, dan werd hij door het, door de pers gevraagd voor je luisteren, maar hoe heb je dat dan gedaan? Hij zegt, nou, ik drukte op een knopje en toen had ik veel meer vermogen dan Hamilton en toen ben ik er voorbij gereden. Dus de hele pers kon weer afgedropen naar huis. Het was niks spectaculair, maar al niks. Dus, maar het was ook een beetje het thema van de wedstrijd, helaas. Die mooie inhaalpoging van Max, het kwam doordat hij op dat moment zijn energie gebruikte, of eigenlijk de auto, want dat is een beetje het probleem. De auto bepaalt voor een deel zelf hoe meneer die hoeveel vermogen geeft. En Max kreeg dat op het naar beneden stukje lopende stuk naar Eau Rouge toe en dan Radion omhoog, hè, dat is die bekende bocht. Daar kreeg hij ineens vol vermogen. Toen moest hij wel buitenom in Eau Rouge. Dat is een korte knik naar links voordat je om Modeuvel op rijdt. Ja. En voor mensen die het weten, dat is echt grote ballenwerk. Want dan ga je met z'n tweeën ineens door een bocht waar er eigenlijk maar één auto kan. Dus ja, voor de mensen die het zagen, die hebben denk ik even de tafel beet gehouden om te kijken of alles goed ging. Zeg maar.
1: Verstopt met ademhalen. En
0: ja, precies. Zeker weten.
1: Jeetje.
0: Een van de mooie momenten van de opening, absoluut.
1: Ja, en het was vooral weer stuivertje wisselen doordat het managen van energie en wat jij nu al uitlegt. Ik weet nog steeds niet. Ik vind het niet echt leuk. En volgens mij vinden de rijders het ook niet veel, hè?
0: Nee, de rijders in de diverse rijders, en ook dit weekend weer, was vooral Sainz en die zich erover uitliet. En we hoorden het ook van Kimi Antonelli en Nelly al een tijdje. En nu ook Oscar Piastri van McLaren, die zegt ook, ja, soms doet de auto het wel en soms doet de auto het niet. Dus het is een beetje afwachten wat is. En Piastri die dan gekeken had naar de data van Norris, die toch eigenlijk iedere keer wel een beetje sneller is, maar door een gridstraf dus wat verder naar achteren doet. Daar hadden we het vrijdag al even over.
1: Yeah.
0: En die zegt, ja, in de bochten rijdt net zo hard. Maar op de rechte stukken doet de auto gewoon niet wat die van Norris doet. Dus ja, wat is het dan? En hoe kan ik dan in godsnaam als rijder hier nog het verschil maken? Dus,
1: frustrerend,
0: dat is een beetje jammer.
1: Ja, frustrerend voor die gasten, denk ik. Maar Kimi Antonelli, dat is wel het talent wat echt aanstormend talent. Dat kunnen we niet eens meer zeggen. Hij is echt goed bezig.
0: Ja, hij is arrivé. Hij is echt, echt aangekomen, zullen we zeggen. Super knap. Wegrijden aan de kop. Max kon hem heel goed beter houden, hoor. Want dat heeft denk ik 12 ronden geduurd voordat hij op 2 seconden zat. En dan begint het een gat te worden dat het een beetje moeilijker te managen is. Maar echt super knap van Max ook dat hij dat kon bijhouden. Ja, en Leclerc reed weg bij Leclerc. En Leclerc had net mazzel met een virtual safety car. Dat mag iedereen een maximum snelheid op het circuit rijden om te zorgen dat de situatie veilig is. Er lagen wat onderdelen en grind op de baan wat ze wedstrijdleiding graag weg wilden hebben.
1: Ja.
0: En precies op dat moment deed Ferrari een pitstop. En dan kost het je minder baantijd. Dus kwam hij aan de leiding. En dat maakte toch de wedstrijd nog wel even echt spannend. Want toen moest Kimi Antonelli ineens op jacht naar het einde toe om te kijken of hij Leclerc nog kon achterhalen. En uiteindelijk is hij er precies 1,9 seconden voor geëindigd. Dus dat was op zich wel mooi om aan te kijken.
1: Ja.
0: Absoluut een mooie wedstrijd.
1: Kan je. Nou ja, we hadden het net dan even dat door dat managen van energie dat zo'n wedstrijd toch een beetje raar om naar te kijken is. Maar jij hebt goed nieuws, want de volgende race gaat daar waarschijnlijk verandering in brengen.
0: Ja. Hungaroring wordt vroeger altijd al het Mickey Mouse circuit genoemd. En dat komt omdat het eigenlijk weinig rechte stukken en veel bochten is. En dat komt deze auto's ten goede. Want iedere keer dat ze afremmen, kunnen ze die remenergie van de achterwielen kunnen ze gebruiken om de batterij op te laden. Dus als je veel moet remmen voor die bochten, dan heb je dus meer energie. En dan kom je ook niet zonder te zitten, want dat is het probleem. Hè, met deze lange rechte stukken, dat heet Camel Straight. Als je daar omhoog gegaan bent bij Radion Rouge, heb je heel lang rechte stukken in België. Ja, en dan zijn de auto's gewoon leeg. Dus dan heb je in plaats van 1000 heb je 600 pk.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk dan. En wanneer dat dan is, dat maakt precies uit of de ander jou kan inhalen of dat jij iemand kan inhalen. Dus dat is een beetje kunstmatig. Maar dat, bij de volgende keer Hungaroring gaat dat zeker niet het geval zijn.
1: En dat is al het komend weekend.
0: Een kort circuit.
1: Dat is komend weekend al.
0: Ja, dus de laatste voor de zomerstop. En daarna gaan we verder met nog dichter bij huis. Dan gaan we verder met Zandvoort.
1: Oh, oké.
0: Dus, maar dat is pas in augustus.
1: Ja, precies. Dat is, en dan is dat de laatste keer in Nederland. Nou, volgende week, komend weekend dus al lekker racen in Hongarije. Ik ga jou daar vrijdag weer even over bellen.
0: Nou, absoluut. Hartstikke gezellig. Spreek je vrijdag.
1: Tot dan.
2: Tot 7 uur is dit Ron in de middag.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
10: Grand Italia.
11: Thuis in Italië.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49, half 7 headlines.
24: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
24: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

iets geven. En misschien is dit berichtje wat ik binnenkreeg wel heel leuk. Je mag altijd gewoon WhatsAppjes sturen naar de studio. Dat vinden we leuk. We krijgen regelmatig allerlei berichtjes. Maar Paul die stuurt een berichtje en hij schrijft... Dank Ronnie voor de gezelligheid onderweg, maar ik ga nu aan tafel. Mijn Danielle heeft weer wat heerlijks gekookt. Maar de radio staat hier in huis ook op Forever 49, zegt hij. Nou, dit is zo'n voorbeeld, Paul. Danielle houdt voor je, dat lijkt me heel duidelijk, hè? Eet smakelijk.

Een van de vele, vele hits die hij heeft gehad. Sacrifice van Elton John natuurlijk. Even, ken je dit? Ja, ik denk dat je hoort denken. Ja, natuurlijk, Beach Boys. Nou, dan heb je het bijna goed. Maar dit zijn niet de Beach Boys zelf. Dit is die tribute band, Beach Boys Best. Je hebt ze ooit op tv kunnen zien bij de tribute Battle of the Bands. En je kan ze beluisteren in de podcast, die nog steeds online staat natuurlijk. Want Pierre maakt een ontzettend leuke podcast met die tribute band. Maar ze staan aan het eind van het jaar, op 19 december, in de Ziggo Dome. Samen met het Metropoolorkest, deze jongens van Beach Boys Best. Dus, en ze zijn aan te bevelen, dus bij deze gedaan aanbevolen. Zal ik dan nu dan de Beach Boys zelf draaien? Oké. Okay.

0: racen.
1: Ik ook, starten maar!
0: Ja, dan race ik lekker naar huis met de vrolijke geluiden van Wham en Edge of Heaven. Veel plezier met Marcel van Leeuwen, die hier al is. Die zet zo de hits voor je op. Tot morgen en wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Het is 7 uur.
22: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en...

0: Wat een fijne track blijft het toch, hè? Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Meestal als je boos bent, dan leidt dat niet tot hele goede resultaten. Maar in dit geval absoluut wel. Want het album Born in the USA was klaar. Alleen vond zijn manager dat het eigenlijk nog één absolute hitsingle moest hebben. Dus Bruce is boos weggegaan. En diezelfde nacht, in zijn hotelkamer, schreef hij dit nummer. En ja, samen met Arm on Fire was het toch één van zijn grootste hits. Zo even een rond in de middag. Goedenavond.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 8, is dit Marcel in de avond.

0: toch een fijne meezingen. Halverwege de jaren 70, geschreven door gitaartechnicus en roadie van de liveband van Neil Diamond. En Neil die kreeg het aangeboden, maar Neil had zoiets van, nou nee, dat is niks voor mij. Had het ook lekker geklonken, maar toch weer even anders dan de Bellamy Brothers.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: En misschien ben je wel met vakantie momenteel en luister je in het buitenland. Hartstikke leuk. Maar ja, je kent het wel, hè. Plaatsvervangende schaamte voor anderen.

0: Even lekker samen. Is goed te doen, hè? Ja, toch? Ik wilde meefluiten. Doe maar niet, want ik heb echt zo'n heel vals fluitje. En voordat ik het weet, dan staat de hele parkeerplaats hier bij de studio vol met honden en katten misschien wel. Dus. Maar het is ook wel weer een plaats voor de top 449, hè? De zomereditie, hè? We zijn hem aan het samenstellen en het is lastig voor ons echt om dat te doen. Jan de Groot is daar heel erg goed in, maar we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Dus stuur je persoonlijke top 3 in via onze website voor je naar radio.nl. Want dan maak je namelijk kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En ook nog eens kans op een Forever 49 radio merchandise pakket. En vanaf 1 augustus staan 448 nummers op onze website, behalve die nummer 1. En als je die raadt, maak je nog eens kans op een gloednieuwe Smart TV. En ik heb me laten vertellen dat die volgens mij 65 inch is.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Lekker simpel dansen in de woonkamer.

0: Ja. Echt serieus?
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Omdat we series willen blijven bingen.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: En dat is maar goed ook, want in de hemel is geen bieren. En als je een vervent bierdrinker bent, ja, dan blijf je maar liever hier natuurlijk. Hè. Celebrating life hier bij ons. Hè. En zo vieren wij elke dag het leven. Dus ja, eigenlijk moet je gewoon lekker hier blijven. Hè. Ja toch? Zo lang mogelijk. Zometeen Wang Jun en Dance Hall Days. En straks een high five. Je kent ze wel, hè? Die Nederlanders op vakantie. Die veranderen. Sommige Nederlanders veranderen op vakantie. En dan krijg je toch plaatsvervangende schaamte van. Ja toch?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Dit is echt niet te doen.
1: Hey Marcel.
0: Ja Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Altijd vakantie hebben in een land waar het altijd regent. Of altijd vakantie hebben in een land waar het 45 graden is.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
1: Ik ben ze ook weer tegengekomen afgelopen vakantie. Sommige Nederlanders waarvan je plaatsvervangende schaamte krijgt. Dit is een top 5, misschien wel herkenbaar. De alles moet Nederlands toerist. Dus ja, hebben jullie geen haring? Hebben jullie geen frikandellen of bitterballen? De onbeschofte klagen. Toeristen die stampij maken omdat het horeca en hotelpersoneel geen Nederlands of perfect Engels spreekt. De bedweterige cultuurtoerist die constant de gids onderbreken omdat ze het eigenlijk beter weten. De ongepast geklede cultuurbarbaar. Je zag ze weer regelmatig lopen met een blote bast of bikini in een supermarkt of door een stad en zelfs in een kerk. En deze kennen we allemaal natuurlijk, hè. 'S Morgens om 5 uur opstaan om een handdoekje op het bedje te leggen.
0: De high five van de dag.

Met het bijzondere verhaal over Maggie May. Een zeeman komt na een lange reis terug in de haven van Liverpool. En ontmoet daar de bekende prostituee. Ze neemt hem mee naar huis. Maar als hij de volgende ochtend wakker wordt, is hij er vandoor. Met al zijn geld en zijn kostbare kleding. Uiteindelijk wordt ze gepakt door de politie en veroordeeld tot een strafkolonie in Australië vanwege haar misdaden. Nou, tegenwoordig krijg je iets minder voor een diefstal, hè? Ja, toch? Lekker de avond in. Geniet van je maandagavond.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig. Fans van Voodoo. Aldi.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van de New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Bij Eurojet.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan!
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Kiss.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van €550 miljoen die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en

0: Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie... Van der Bron.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: dan 20 verfzaken.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Celebrating life.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Nieuwe hond?
6: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Ja, nee, ben al weg!
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, nee.
10: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ja. Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Het weer droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Forever 49.
16: Celebrating life.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Laatste kans.
14: Nog 1 keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Het is 12 uur.
17: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.